Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenacht. Dit is het nieuws. Het zeer besmettelijke norovirus is waarschijnlijk verantwoordelijk voor de grote ziektegolf tijdens het introductiekamp van de Breda University of Applied Science in het Belgische Poppel. Zeker 175 deelnemers werden ziek en 3 belanden in het ziekenhuis met uitdrogingsverschijnselen. Bij meerdere studenten werd het virus in de ontlasting aangetroffen, zo meldt de GGD. De Amerikaanse FTC en 22 staten klagen Amazon aan wegens misleidende en oneerlijke praktijken. Volgens de aanklacht verhoogde Amazon jarenlang stiekem de prijzen van zoekadvertenties. Meer dan 1 miljoen merken en verkopers zouden daardoor aanzienlijk meer hebben betaald, waardoor het bedrijf mogelijke tientallen miljarden dollars extra verdiende. CDA-leider Henri Bontebal pleitte tijdens de HJ schoollezing in de Rode Hoed in Amsterdam voor uitbreiding van de erfbelasting. Hij waarschuwde voor een golf van erfenissen die vermogensongelijkheid vergroot. Bontebal wil ook een fiscale constructie voor papieren schenkingen aanpakken, waarmee erfbelasting wordt omzeild. Tanja Koen, de eerste omroepster van de NCRV, is vorige week maandag overleden op 100-jarige leeftijd. Ze begon haar mediacarrière in 1946 als invaller en werd in 1951 ook televisiepionier. KRO-NCRV-directievoorzitter Koorneef omschreef haar als iemand die de Nederlandse televisie heeft helpen opbouwen. Tot slot het weer. Vannacht valt er nog een enkele bui, vooral in het noorden. De minimumtemperatuur ligt rond 14 graden. Overdag is er meer ruimte voor de zon en blijft het op een enkele bui na verder droog. De temperatuur komt uit op 20 graden. En tot zover het nieuws.

Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenacht. Dit is het nieuws. Het zeer besmettelijke norovirus is waarschijnlijk verantwoordelijk voor de grote ziektegolf tijdens het introductiekamp van de Breda University of Applied Science in het Belgische Poppel. Zeker 175 deelnemers werden ziek en 3 belanden in het ziekenhuis met uitdrogingsverschijnselen. Bij meerdere studenten werd het virus in de ontlasting aangetroffen, zo meldt de GGD. De Amerikaanse FTC en 22 staten klagen Amazon aan wegens misleidende en oneerlijke praktijken. Volgens de aanklacht verhoogde Amazon jarenlang stiekem de prijzen van zoekadvertenties. Meer dan 1 miljoen merken en verkopers zouden daardoor aanzienlijk meer hebben betaald, waardoor het bedrijf mogelijke tientallen miljarden dollars extra verdiende. CDA-leider Henri Bontebal pleitte tijdens de HJ schoollezing in de Rode Hoed in Amsterdam voor uitbreiding van de erfbelasting. Hij waarschuwde voor een golf van erfenissen die vermogensongelijkheid vergroot. Bontebal wil ook een fiscale constructie voor papieren schenkingen aanpakken, waarmee erfbelasting wordt omzeild. Tanja Koen, de eerste omroepster van de NCRV, is vorige week maandag overleden op 100-jarige leeftijd. Ze begon haar mediacarrière in 1946 als invaller en werd in 1951 ook televisiepionier. KRO-NCRV-directievoorzitter Koorneef omschreef haar als iemand die de Nederlandse televisie heeft helpen opbouwen. Tot slot het weer. Vannacht valt er nog een enkele bui, vooral in het noorden. De minimumtemperatuur ligt rond 14 graden. Overdag is er meer ruimte voor de zon en blijft het op een enkele bui na verder droog. De temperatuur komt uit op 20 graden. En tot zover het nieuws.

geliefde landgenoten. Voordat ik voorgoed vertrek uit uw land, wil ik met mijn hele familie von Leeuw nog iets voor u zingen.

Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenacht. Dit is het nieuws. Het zeer besmettelijke norovirus is waarschijnlijk verantwoordelijk voor de grote ziektegolf tijdens het introductiekamp van de Breda University of Applied Science in het Belgische Poppel. Zeker 175 deelnemers werden ziek en 3 belanden in het ziekenhuis met uitdrogingsverschijnselen. Bij meerdere studenten werd het virus in de ontlasting aangetroffen, zo meldt de GGD. De Amerikaanse FTC en 22 staten klagen Amazon aan wegens misleidende en oneerlijke praktijken. Volgens de aanklacht verhoogde Amazon jarenlang stiekem de prijzen van zoekadvertenties. Meer dan 1 miljoen merken en verkopers zouden daardoor aanzienlijk meer hebben betaald, waardoor het bedrijf mogelijke tientallen miljarden dollars extra verdiende. CDA-leider Henri Bontebal pleitte tijdens de HJ schoollezing in de Rode Hoed in Amsterdam voor uitbreiding van de erfbelasting. Hij waarschuwde voor een golf van erfenissen die vermogensongelijkheid vergroot. Bontebal wil ook een fiscale constructie voor papieren schenkingen aanpakken, waarmee erfbelasting wordt omzeild. Tanja Koen, de eerste omroepster van de NCRV, is vorige week maandag overleden op 100-jarige leeftijd. Ze begon haar mediacarrière in 1946 als invaller en werd in 1951 ook televisiepionier. KRO-NCRV-directievoorzitter Koorneef omschreef haar als iemand die de Nederlandse televisie heeft helpen opbouwen. Tot slot het weer. Vannacht valt er nog een enkele bui, vooral in het noorden. De minimumtemperatuur ligt rond 14 graden. Overdag is er meer ruimte voor de zon en blijft het op een enkele bui na verder droog. De temperatuur komt uit op 20 graden. En tot zover het nieuws.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. 5 op de 6 kinderen met kanker leven 10 jaar later nog. Dat blijkt uit cijfers van het IKNL. De overlevingskans steeg met 77% tussen 2000 en 2004 naar 83% tussen 2010 en 2014. Vooral bij acute leukemie en hersentumoren verbeterde de kans fors. Toch is bij sommige soorten kinderkanker nog geen genezing mogelijk. Na 15 jaar is er opnieuw een volwaardig bacheloropleiding Fries aan de Rijksuniversiteit Groningen. Deze week begonnen 3 studenten, waaronder Arnold Hiemstra uit Dokkum, de studie. En die is financieel mogelijk gemaakt via subsidies uit Den Haag en de provincie, omdat de drempel van 20 studenten voor rendabiliteit niet haalbaar is voor een kleinere taal. Het Poolse Openbaar Ministerie onderzoekt of de brand in een dronefabriek WB Electronics, een van Polens grootste particuliere defensiebedrijven, brandstichting betreft door buitenlandse inlichtingendiensten. De schade bedraagt zo'n 15 miljoen zloty, zo'n 3,5 miljoen euro. Er raakte niemand gewond en er is ook nog geen verdachte aangehouden. En studentencomplex De Hive in Zwolle kampt met een razendsnelle kakkerlakkenplaag, waarbij studenten het advies kregen voorlopig niet bij elkaar op bezoek te komen. Het is een vies en elke dag komt er een huis met kakkerlakken bij, want studentenhuisvester SSH kreeg op 12 augustus de eerste melding en een week later bleek het al om meerdere huizen te gaan. En dan tot slot het weer. Vanochtend blijft het op diverse plekken droog, met wolkenvelden, af en toe wat zonneschijn. Later klaart het in het westen op met zonnige perioden en stapelwolken. En de temperatuur komt uit op zo'n 20 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur. Dag.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. 5 op de 6 kinderen met kanker leven 10 jaar later nog. Dat blijkt uit cijfers van het IKNL. De overlevingskans steeg met 77% tussen 2000 en 2004 naar 83% tussen 2010 en 2014. Vooral bij acute leukemie en hersentumoren verbeterde de kans fors. Toch is bij sommige soorten kinderkanker nog geen genezing mogelijk. Na 15 jaar is er opnieuw een volwaardig bacheloropleiding Fries aan de Rijksuniversiteit Groningen. Deze week begonnen 3 studenten, waaronder Arnold Hiemstra uit Dokkum, de studie. En die is financieel mogelijk gemaakt via subsidies uit Den Haag en de provincie, omdat de drempel van 20 studenten voor rendabiliteit niet haalbaar is voor een kleinere taal. Het Pools Openbaar Ministerie onderzoekt of de brand in een dronefabriek WB Electronics, een van Polens grootste particuliere defensiebedrijven, brandstichting betreft door buitenlandse inlichtingendiensten. De schade bedraagt zo'n 15 miljoen zloty, zo'n 3,5 miljoen euro. Er raakte niemand gewond en er is ook nog geen verdachte aangehouden. En studentencomplex De Hive in Zwolle kampt met een razendsnelle kakkerlakkenplaag, waarbij studenten het advies kregen voorlopig niet bij elkaar op bezoek te komen. Het is een vies en elke dag komt er een huis met kakkerlakken bij, want studentenhuisvester SSH kreeg op 12 augustus de eerste melding en een week later bleek het al om meerdere huizen te gaan. En dan tot slot het weer. Vanochtend blijft het op diverse plekken droog, met wolkenvelden, af en toe wat zonneschijn. Later klaart het in het westen op met zonnige perioden en stapelwolken. En de temperatuur komt uit op zo'n 20 graden. En tot zover het nieuws.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. De Nederlandse Loterij heeft de exploitanten en bestuurders van illegale goksite Sky Hills gesommeerd hun activiteit in Nederland te staken. Sky Hills, gevestigd in Costa Rica, Noord-Macedonië en het Verenigd Koninkrijk, richtte zich via TikTok op Nederlandse jongeren. Het is de derde illegale goksite waartegen de organisatie juridische stappen zet, naar Qbet en Lalabet. Bij Russische luchtaanvallen op Oekraïne vielen 4 doden, minstens 10 gewonden, onder wie kinderen. Kiev en omgeving werden getroffen door ballistische raketten en drones met tientallen explosies binnen een kwartier. In Boryspil, 25 kilometer van de hoofdstad, raakte een appartementengebouw en bedrijfspand beschadigd. Het is de 6e aanval op rij op de hoofdstad. 5 op de 6 kinderen met kanker leven 10 jaar later nog. Dat blijkt uit cijfers van het IKNL. De overlevingskans steeg met 77% tussen 2000 en 2004 naar 83% tussen 2010 en 2014. Vooral bij acute leukemie en hersentumoren verbeterde de kans fors. Toch is bij sommige soorten kinderkanker nog geen genezing mogelijk. Na 15 jaar is er opnieuw een volwaardig bacheloropleiding Fries aan de Rijksuniversiteit Groningen. Deze week begonnen 3 studenten, waaronder Arnold Hiemstra uit Dokkum, de studie. En die is financieel mogelijk gemaakt via subsidies uit Den Haag en de provincie, omdat de drempel van 20 studenten voor rendabiliteit niet haalbaar is voor een kleinere taal. En dan tot slot het weer. Vanochtend blijft het op diverse plekken droog, met wolkenvelden, af en toe wat zonneschijn. Later klaart het in het westen op met zonnige perioden en stapelwolken. En de temperatuur komt uit op zo'n 20 graden. En tot zover het nieuws.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Het kabinet wijst 5 nieuwe locaties aan waar versneld woningen gebouwd worden. Deventer, Haarlem, Leeuwarden, Maastricht en Weert. Tot en met 2035 moeten daar zo'n 30.000 woningen sneller worden opgeleverd. Woonminister Boekholt O'Sullivan stelt bewust geen extra geld beschikbaar voor infrastructuur. Later dit jaar selecteert zij nog eens 5 nieuwe locaties. De nachtopvang voor asielzoekers op een bedrijventerrein in Nieuwe Pekela eindigt op 14 september. Sinds juli werden maximaal 80 asielzoekers per nacht vanuit Ter Apel naar Pekela gebracht. Er deden zich geen incidenten voor, al hadden omwonenden overlast van bussen en beveiligers. Burgemeester Kuin bood excuses aan voor de gebrekkige communicatie. De Nederlandse Loterij heeft de exploitanten en bestuurders van illegale goksite Sky Hills gesommeerd hun activiteit in Nederland te staken. Sky Hills, gevestigd in Costa Rica, Noord-Macedonië en het Verenigd Koninkrijk, richtte zich via TikTok op Nederlandse jongeren. Het is de derde illegale goksite waartegen de organisatie juridische stappen zet, naar Qbet en Lalabet. Bij Russische luchtaanvallen op Oekraïne vielen 4 doden, minstens 10 gewonden, onder wie kinderen. Kiev en omgeving werden getroffen door ballistische raketten en drones met tientallen explosies binnen een kwartier. In Boryspil, 25 kilometer van de hoofdstad, raakte een appartementengebouw en bedrijfspand beschadigd. Het is de 6e aanval op rij op de hoofdstad. En dan tot slot het weer. Vanochtend blijft het op diverse plekken droog met wolkenvelden, af en toe wat zonneschijn. Later klaart het in het westen op met zonnige perioden en stapelwolken. En de temperatuur komt uit op zo'n 20 graden. En tot zover het nieuws.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. In het Gelderse Overasselt is bij een schietpartij 1 persoon gedood. 2 agenten die ter plaatse kwamen na een melding raakten gewond en werden naar het ziekenhuis gebracht. Over het dodelijke slachtoffer is niets bekendgemaakt. De politie verricht aanhoudingen en doet ook sporenonderzoek op diverse locaties in Overasselt. Uit een ANWB-onderzoek onder ruim 1000 autorijders blijkt dat bijna een kwart veel last heeft van gestegen brandstofprijzen. 43% gaat minder uit eten, 4 op de 10 bezuinigt op vakanties en een derde pakt vaker de fiets. Een liter euro 95 kost momenteel ongeveer 2,60 euro, mede door de blokkade van de straat van Hormuz. Het kabinet wijst 5 nieuwe locaties aan waar versneld woningen gebouwd worden. Deventer, Haarlem, Leeuwarden, Maastricht en Weert. Tot en met 2035 moeten daar zo'n 30.000 woningen sneller worden opgeleverd. Woonminister Boekelt O'Sullivan stelt bewust geen extra geld beschikbaar voor infrastructuur. Later dit jaar selecteert zij nog eens 5 nieuwe locaties. De nachtopvang voor asielzoekers op een bedrijventerrein in Nieuwe-Pekela eindigt op 14 september. Sinds juli werden maximaal 80 asielzoekers per nacht vanuit Ter Apel naar Pekela gebracht. Er deden zich geen incidenten voor, al hadden omwonenden overlast van bussen en beveiligers. Burgemeester Kuin bood excuses aan voor de gebrekkige communicatie. En dan tot slot het weer. Vanochtend blijft het op diverse plekken droog, met wolkenvelden, af en toe wat zonneschijn. Later klaart het in het westen op met zonnige perioden en stapelwolken. En de temperatuur komt uit op zo'n 20 graden. En tot zover het nieuws.

Goedemorgen, lieve luisteraars. Welkom bij ons programma Rondom 10. Vorige week werden we plotseling bezocht door een flinke zomergriep. We moesten daarom besluiten om ons programma niet te presenteren en u moest genoegen nemen met de herhaling van een van onze programma's uit het verleden. De kermis in Oosterhout is inmiddels voorbij, maar in de directe omgeving, bijvoorbeeld in Roosendaal, Etten-Leur en Ter Heide, is in de komende maand dit volksfeest te bezoeken. In ons programma besteden we natuurlijk aandacht aan dit geweldige volksvermaak. Als een rode draad loopt dit onderwerp door deze uitzending. Waarmee konden we beter beginnen dan met het lied Naar de kermis van Ronnie Tober. Luisteren naar dit lied krijgt de kermissfeer je al heel gauw te pakken. Naast nostalgische muziek brengt ons programma zoals gebruikelijk vele nieuwtjes uit Oosterhout en omgeving. Besteden we aandacht aan de verjaardagen van bekende en minder bekende mensen en houden we u op de hoogte van verschillende interessante weetjes. We wensen u nu heel veel luisterplezier met Agnes voor de microfoon en Pierre aan de knoppen.

0: Ja, dat was Ronnie Tober, Lisbeth Liss en Hedy Lessen. Zij waren de opening van ons leuke programma. Met een klein tikje en kijkje naar de kermis. En dan gaan we vandaag de verjaardagen doen.
1: Hartelijk gefeliciteerd.
0: Barry Gibb is jarig van de Bee Gees zangers. Loris P., zangeres, Nederlands USA. Gloria Estefan, zangeres USA. Ruud Gillet, Caroline Smit, Jetske van der Elsen en Lisanne Huisman. Allemaal jarigen die wij in de lijst hebben staan van jarigen, BN'ers enzovoort enzovoort. Addix is jarig. En 23 augustus was Rosemarie jaar. 24 Dimfie, want we lopen een beetje achter. Hè? En dan 30 augustus, afgelopen zondag, was Lia Verleven jarig. 2 september, morgen, is Tini Lokhoff jarig. 3 september, Tilly van der Elde. En 4 september, Rick van Gils. 5 september, Joris Steentjes. 9 september is Ezra jarig. Die kleine jongen wordt 2 jaar. Leuk, hè? Ja, van harte gefeliciteerd. Ook de mensen die we niet hebben kunnen bereiken. Waarvan we niet weten dat ze iets te vieren hebben. Van harte een fijne dag. Namens de Rozo.

Vico Torriano. En hij zong Die Zwarte Goyna. Waarin Eileen zongen If You Go. En Charles en voor was er met Happy Anniversary. En dan hebben we natuurlijk een berichtje voor u. Want alles gaat door natuurlijk. Er zijn hele leuke dingen te beleven door het hele land heen. Behalve de kermis. Een kanaal door de stad. Dwars door de Brabantse stad Helmond loopt al 200 jaar de Zuid-Willemsvaart. Dat betekent dat water voor de stad, u ontdekt het met kanaal 200 jaar. En wat betekent dat dan? Volg bijvoorbeeld van de wandelroute langs beide kanten van het kanaal. Kasteelheer Karel Frederik Wesselman kan u bij de wandeling begeleiden. Of bezoek exposities op bijzondere locaties die een beeld geven van de geschiedenis van deze textielstad aan de Zuid-Willemsvaart. Te zien in Helmond dus, meer te weten komen, kunt u op kanaal 200jaar.nl en te zien tot en met 7 november.

Dat was de jongen met de mondharmonica, Bernd Kluwer. Een stavecco was er met Jij wil vrij zijn. En de vrijbuiters zongen Als een carousel. De zon komt steeds vaker tevoorschijn. En vandaag is er een mix van zon en stapelwolken. In het binnenland komen eerst nog een paar buien voor. Maar in de loop van de middag wordt het overal droog en komt de zon steeds vaker tevoorschijn. In het westen wordt het zo goed als zonnig. De westenwind waait aan zee stevig door met een windkracht 4 tot 5. Het wordt maximaal 22 graden. Morgen is er een mix van zon en bewolking met een lokale bui. Het wordt een graadje warmer dan vandaag. En donderdag en vrijdag stijgt de kans op regen, maar is het wel warmer. Vrijdag is in het zuidoosten ruim 25 graden en blijft het mogelijk droog.

La Luna van Sarah Brightman. Stevie Wonder zong Free. En Let It Four Winds Blow van Fats Domino. En kermis, ja. Was het er weer. Geknetterde, geflits, gewalm en gegil. Maar wat is het bij elkaar toch geweldig. Tenminste, als het maar een paar dagen duurt. Hè. Er waren attracties die nog het meeste weg hadden van een keukenmixer. Waar je dus niet uit kon komen. Zonder dat je maag in opstand kwam. En al helemaal niet als je net daarvoor een paar oliebollen, een zak popcorn of een suikerspin achter je kiezen had. Al bij al, de weergoden waren de kermis en haar bezoekers gunstig gezind hier in Oosterhout. Af en toe wat druppels en af en toe de zon, maar vooral een lekker temperatuurtje. En nu is alles weer gewoon. Het terras, de parkeerplaats, de scholen. Alles.

Ja, het wordt ons zo lief gevraagd. We gaan zeker mee een kop koffie drinken. We hebben er heel erg trek in. En wat dacht u? We draaien natuurlijk gezellige muziek tijdens onze kleine pauze. En dat wordt dan Nederlandse top 100 hits. Smakelijke koffie.

Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg.

0: Ajus.
1: Mijn tante is al 80 jaar, maar is nog steeds van zessen klaar. Karate is haar liefste sport. In de deuren gaat al hard. Als zij weer aan de beuken gaat, kun je het horen op de straat. Ja, en passant loopt zij de marathon. En vliegt nog iedere week in een ballon. Vorige week was zij wat ziek, raakte even in paniek. Ze moest op badminton en daardoor ook pingpongen. Mijn nana

Het liefste zit ik in de tuin, met het zonnetje op mijn kruin. Gelukkig zijn, dat is voor mij, een lekker bordje rijst erbij. Of spelen op de zolder met mijn trein. Ik heb altijd al stations heb willen zijn. Een pet met zo in gouden rand, een rood-wit bordje in je hand. De trein die moet op tijd zijn, dus geef ik gauw een tijd zijn. Om een fluit te mogen blazen, breng mij in extase, yeah.

0: Ik wist niet dat ik dat ook nog in mij had.
1: Luister met veel plezier naar Rozo Radio.
2: Rozo Radio.
1: Rozo Radio. Rozo Radio.
3: Ja, dat was even een hele korte pauze. En we draaiden Nederlandse top 100 hits. Ik hoop dat u de koffie weer lekker gesmaakt heeft. Bij ons ook even de keel smeren, want dat is wel nodig op het ogenblik. Een beetje verkouden, maar we doen ons best. En dan zijn er de Wereldhavendagen. Blijft toch fascinerend. Die enorme haven van Rotterdam, waar dagelijks tientallen zeeschippen aanmeren. Zo'n 180.000 mensen werken en duizelingwekkende hoeveelheden vracht worden verwerkt. Als je open gaat voor publiek, kun je je onderdompelen in tentoonstellingen, lezingen, wetenschap, marine en vaartochten maken. Van 4 tot 6 september. Wereldhavendagen.nl

Nanny Coer. Ja, muziek blijft natuurlijk. Ook al gaat ze naar Israël. Ze is al, denk ik. Maar ze zong de Troubadour. En de Fortunes met Freedom Come, Freedom Go. En Queen was er met I Want to Break Free. Tante Leen, alias Helena Jansen-Polder, staat vanaf 1 september 1956 drie maanden op de eerste plaats van de Belgische hitparade met O Johnny. Dit liedje, geschreven door Jaap Valkhoff en Hans Ruff junior, is een ode aan haar collega Johnny Jordaan. Hij wint op 2 maart 1955 in het Amsterdamse Rotaanhuis in het Jordaan Festival een talentenjacht van de platenmaatschappij Bovema. De 43-jarige Tante Leen wordt tweede. Beide krijgen een platencontract. Mijn oude Amstelstad van Hardy Groot en Pie Veris is de eerste plaat die van Tante Leen wordt uitgebracht. In de jaren 50 en 60 werken Tante Leen en Johnny Jordaan veel samen. In België wordt Tante Leen gezien als de Hollandse Edith Piaf. In 1968 wordt zij gevraagd mee te doen aan de Nederlandse voorronde van het Eurosong Festival. Maar Tante Leen bedankt voor de eer. Ze blijft liever in haar café aan de Nieuwe Dijk in Amsterdam. Tante Leen overlijdt op 5 augustus 1992 na een lang ziekbed. Zij is dan 80 jaar geworden.

dat kon natuurlijk niet ontbreken, die suikerspin. Dat hoort bij die kermis, hè. Dat was Wilma. En Gert en Hermine hadden het over het reuzenrad. Ook al zo typisch kermis. En dan uiteraard genieten we hopelijk allemaal nog even van mooi weer. Met in de nacht een bui. Maar het is goed te weten dat de Pannenhoef hier in Oosterhout al de nodige alternatieven klaar heeft staan. Om te beginnen de opening van de expositie op 3 september. We hebben schilderijen van twee vriendinnen die er lang samen optrekken. Thea Brox en Petra Romme verrassen met origineel en kleurwerk. De expositie opent om 4 uur, vrijdag 4 september, met succesnummer De Pub Quiz. Iedereen is welkom. Starten om 2 uur.

Maladie d'amour, Robert Strating. En Wilma zong dan over die suikerspinnen. Op 1 september 1926 treedt het orkest de Ramblers voor de allereerste keer op. Dit optreden in Tuschinski in Amsterdam. De Ramblers staan onder leiding van Theo Udemansman. En na de oorlog is dit orkest vooral te horen bij de VARA op de radio. Op 1 april 1964 wordt de naam veranderd in het VARA Dansorkest.

Ik heb een motorfiets en een resodo en mijn pa is fabrikant. Maar het meisje waar ik zoveel van hou, dat heeft aan mij het land. Om een motorfiets geeft ze niets en een resodo verveelt er zo. En het gekke is dat geld.

spreek Frans en Spaans en ook Italiaans. Ik heb diploma HBS. Maar het meisje waar ik zoveel van hou, dat zegt nog steeds niet yes. Ze vindt Portugees, net Chinees. Ze zegt algebra, kletsica. Mijn diploma van de school noemt zij slechts apenkool.

0: Ja, lieve luisteraars. Als u geen gelegenheid heeft gehad om die kermis te bezoeken in de afgelopen tijd, dan is er nu misschien door de muziek wel even het sfeertje overgekomen dat u zich in ieder geval even de kermis heeft kunnen beleven. En zeg nou eens eerlijk, de botse autootjes, de schommel of meer van die apparaten gaan toch wel een beetje hoog of maken een boel lawaai. Lieve luisteraars, volgende week is er weer een normale uitzending. De scholen zijn begonnen, we zijn er weer gewoon. En Jan en Anton zijn er om 1 uur. En wij wensen u veel luisterplezier. Graag tot de volgende keer. Houdoe!
1: Houdoe!

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Joost Niemuller vertrekt als hoofdredacteur bij Ongehoord Nederland na een verschil van inzicht over de inhoudelijke koers. Directe aanleiding was een uitzending van eind juli waar Niemuller stelde dat Hitler bepaalde zaken goed zei. Minister Letscher noemde de uitzending vreselijk en kwetsend. Het kabinet onderzoekt of de omroep uit het bestel gezet kan worden. EU-buitenlandschef Kaja Kallas verklaarde vandaag bij aankomst in het eerste Wicklow dat het tekort aan luchtverdediging het grootste probleem is voor Oekraïne. Ze riep landen op onderscheppingsraketten met een aflopende levensduur te doneren. Juli en augustus waren volgens haar de dodelijkste maanden voor de Oekraïnse burgerbevolking door Russische escalatie. Zeker 49 opiniestukken in grote Nederlandse dagbladen zijn de afgelopen maand volledig door AI geschreven. Dat meldt AI Report. Van de 252 onderzochte bijdragen in NRC, Trouw, Volkskrant, Het Parool en FD was een vijfde AI gemaakt. Bij de Volkskrant ging het om ruim een kwart. Hoofdredacteur Pieter Klok noemt AI-gebruik ongewenst en beraadde zich op preventie. Het dodental van de overstromingen in Nepal en de Chinese regio Tibet is de 1000 gepasseerd. Met 987 doden in Nepal en 16 in China. Reddingswerkers gebruiken explosieven om arbeiders in tunnels van waterkrachtcentrales te bereiken. De premier meldt dat 279 arbeiders zijn gered en 4 lichamen zijn gevonden. Ruim 600 arbeiders zitten nog vast. Het weer dan tot slot. Vanmiddag schijnt in het westen geregeld de zon tussen de stapelwolken door. Elders vallen aanvankelijk nog enkele buitjes. Waarna het overal droog wordt met een afwisseling van wolken en zon. Het kwik stijgt naar zo'n 20 graden bij een meestmatige westenwind. En tot zover het nieuws.

Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. In het Gelderse Overasselt is nog steeds een grote politieactie bezig na een schietincident. Daarbij kwam vannacht iemand om het leven en raakten twee agenten gewond, die zijn buiten levensgevaar. Vanochtend loste een arrestatieteam ook nog waarschuwingsschoten. De politie heeft meerdere mensen aangehouden en doet onderzoek naar de toedracht. Bijna de helft van alle nieuwe auto's die vorige maand werden verkocht was volledig elektrisch. In augustus kregen bijna 13.000 elektrische auto's een kenteken. Daarmee hadden die auto's een marktaandeel van bijna 49%. In totaal werden ongeveer evenveel nieuwe auto's verkocht als een jaar eerder. Joost Niemuller vertrekt als hoofdredacteur bij Ongehoord Nederland na een verschil van inzicht over de inhoudelijke koers. Niemuller kwam vorige maand onder vuur na uitspraken over Hitler in een uitzending van Ongehoord Nederland. Minister Letchert noemde die uitzending vreselijk en kwetsend. Het kabinet onderzoekt of de omroep uit het bestel gezet kan worden. En zeker 49 opiniestukken in grote Nederlandse dagbladen zijn afgelopen maand volledig door AI geschreven, meldt AI Report. Van de 252 onderzochte bijdragen in NRC, Trouw, Volkskrant, Het Parool en FD was een vijfde door AI gemaakt. Bij de Volkskrant ging het om ruim een kwart. Hoofdredacteur van die krant, Pieter Klok, noemt AI-gebruik ongewenst en overweegt maatregelen. Het weer tot slot zonnig en meest droog. Alleen in het zuidoosten kan het lokaal wat gaan regenen. Er staat een matige wind uit het westen, aan de kust vrij krachtig. De middagtemperatuur ligt rond de 19 tot 22 graden. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

allemaal welkom. Bijzonder en heel erg goed weer schijnt ons nu toe op dit moment, terwijl ik even naar buiten kijk. Welkom lieve mensen bij Schijven die Blijven, het populaire Rozo radioprogramma op de dinsdagmiddag. Technoot Anton en uw spreker Jan zijn gekleed in zomerstenu en voornemens jullie te verwennen met een gezellig plaatje en een bijpassend praatje. Zet je in een makkelijke houding. Pik uit de keuken nog wat lekkers op. Zet de knop van je toestel net even wat harder, zodat je optimaal kunt gaan genieten van onze eerste plaat van vandaag.

0: Na onze openingstune hadden we de muziekgroep The Brotherhood of Men op bezoek. Ze wonnen in 1976 voor Engeland het Euro Songfestival met het nummer Save Your Kisses for Me. In hetzelfde jaar stonden ze met My Sweet Rosalie 10 weken in de top 40, waarvan 2 weken op nummertje 1. En als je iemand zomaar een kus geeft, welke gevolgen kan dat hebben? Dat was de vraag die de twee pinten zich stelden. En deze rock'n'roll zanger maakte de Duck Walk erg populair.
1: Well, in that case, it gives us one more to do. In that case, we got to... we got to do our...

0: Dankjewel.
1: Het was de Amerikaanse rock en roll zanger Chuck Berry die tijdens zijn gitaarsolo's een loopbeweging maakte vanuit een laag gehurkte positie, lijkend op een eendenpas. Hij deed dat vooral bij zijn optredens waarin hij het had over My Darling Aling Aling. En Dans je de hele nacht met mij was in 1967 een succes van Karin Kent. De Johnny's vonden dit een leuk nummer en staken dat in een nieuw modern jasje. En dan gaan we nu naar België en we bezoeken de bekendste Vlaamse zanger aller tijden.

Wiltura startte zijn professionele carrière in 1962 met zijn toenmalige grote hit Ik ben zo eenzaam zonder jou. Honderden liedjes zouden volgen, waarvan 58 Vlaamse nummer 1 hits. Eén daarvan was in 2018 Jakkie Wakkie Doe. In 2023 stopte hij met zijn artiestenleven op 83-jarige leeftijd. En met het meezingteam kunnen we eigenlijk nergens komen, want ze hadden het over telkens als wij dronken zijn. En dat bleek nogal eens voor te komen. En voor de fans van deze muziek hebben we weer een juweeltje klaar liggen.

Olga Lowina was een Nederlandse zangeres uit het oosten van het land. Die had zich toegelegd op de Oostenrijkse en Tiroler muziek. Haar specialiteit daarbij was het jodelen. Ze maakte vele platen en ontketende zelfs een jodelrage. Je hoorde uit 1963 Als ik 's morgens naar het dal toe ga. En de Engelse zanger Cat Stevens was een talentvol zanger in de jaren 60-70. Hij stopte met zingen toen hij overstapte naar het islamitisch geloof. En dat hij ook van honden hield, bleek uit zijn nummer I Love My Dog uit 1966. En zeker bij goed weer worden we met z'n allen aan de kust verwacht.

Als goede Nederlanders zijn wij zeker in zomerse tijden niet onbekend met onze stranden. Maggie McNeil zong daar in 1976 al over. Jack van Gestel vond dit een prachtig nummer en maakte een Terug naar de kust eigen versie van. En als we terug in de tijd gaan, dan komen we uit bij het jaar 1986. Brian Hyland had toen een hit met Ginny Come Lately. En het is de hoogste tijd voor onze jeugdplaat van deze week.

Het Haagse duo Erik Trommel en Gert-Jan van den Ende vormen samen het duo Ernst, Bobby en de rest. Ze maken volop avonturen mee en zitten vol met grappen en liedjes. Eén daarvan was het zojuist gedraaide Met apen kun je lachen. Nou, is dat grappig of niet? En ludiek, maar ook leuk om te laten horen, was de zanger Ab Normaal, die op zijn manier aandacht vroeg voor onze koningin Maxima. En deze Franse zangeres begon al op 8-jarige leeftijd met zingen.

Patricia Kaas is een Franse zangeres met een Nederlandse naam. Ze begon op jonge leeftijd al met zingen. In 2009 deed ze mee voor Frankrijk aan het Euro Songfestival. Helaas kwam ze niet verder dan de 8e plaats. Uit 2002 ontdekten we van haar een nummer waar je echt bij weg kon zwijmelen. Un homme est une femme. En als je niet weggedoezeld was, dan werd je mogelijk opgeschrikt door de vogeltjesdans. Het waren in 1980 dat drie muzikanten uit het Brabantse Sint-Willebrord onder de naam van de Electronicas, die met dit nummer in Nederland wereldberoemd zijn geworden. En deze Engelse zangeres scoorde met haar debuutsingle meteen een top 10 hit.

De Engelse zangeres Kim Wilde kennen we van nummers als Born to be Wild, Cambodia, Keeping on Hanging On en haar debuutsingle Kids in America. En die draaiden wij, want zij scoorde daarmee in 1988 meteen een top 10 hit, welke 13 weken lang in de top 40 stond, met nummertje 6 als hoogste plaats. En John de Bever, toch ook niet de eerste de beste, keek al erg benauwd bij de opnames van zijn Als ik het allemaal geweten had. En deze zanger beschouwen we hier helaas als een zogenaamde eendagsvlieg.

De Amerikaanse zanger Jewel Atkins had in zijn leven slechts één grote hit. The Birds and the Bees, oftewel de vogels en de bijen. Hij nam dit nummer op in 1964 en hij verkocht er 1 miljoen stuks van. Het betekende dat hij daarvoor een gouden plaat mocht ontvangen. Verder hebben wij in ons kleine landje nooit meer iets van hem gehoord. En De Duiven op de Dam werden ooit bezongen door Gert en Hermien. De uitvoering van dit nummer was door het Amsterdamse Zwanenkoor. En die sprak ons eventjes iets meer aan. En dit moesten de Amerikaanse muzikale tegenhangers zijn van de Engelse Beatles.

0: Ja, wat is er?
1: Ze zijn er weer.
0: Wie?
1: De schijven die blijven.
2: Op Rozo Radio.

Een groepje van bijeengeraapte Amerikaanse muzikanten, te weten Davy Jones, Michael Nesmith, Mickey Dolenz en Peter Tork, kregen de naam van The Monkees. Ze werden ingezet als tegenhangers van de Beatles. Ze moesten daarvoor fungeren. Ze hadden in totaal 3 noemenswaardige nummers die de top ooit hebben gehaald. Een van dat nummer dat niet mislukte, dat was Alternate titel. Het stond in 1967 slechts 4 weken in de top 40. Van de toenmalige 4 muzikanten is alleen Mickey Dolenz nog in leven. En de Dorini's hadden afgelopen carnaval succes met De kar zit vol. Stel, je bent al wat op leeftijd, dan weten we zeker dat dit liedje nog ergens herinneringen bij je op zal roepen.

In 1950 klonk uit de keeltjes van de Limburgse zusjes Helma Lambers en Gertruda Jansen, beter bekend als Helma en Selma, het liedje Daar zijn de appeltjes van Oranje weer. Ze hadden in de 50 en 60er jaren volop succes. Daarna is volgens ons het muzikale kaarsje langzaam uitgegaan. En een van de hoogtepunten van de goldenering was zeker het nummer Daddy Buy Me a Girl. Het was een opname uit 1966. En dat er in Italië vele muzikale hoogvliegers zijn, is ruim bekend. Dit duo is er daar één van.

Albano en Romira Power was een Italiaans-Amerikaans muzikaal popduo dat niet alleen in Italië, maar ook daarbuiten in de jaren 70 en 80 erg populair was. Ze waren niet alleen een muzikaal duo, maar ook samen getrouwd. Ze gingen scheiden en na verloop van tijd toch weer samen optreden. Je hoorde hun succesvolste nummer en dat was Felicita uit 1982. En met de komst van de Amsterdamse Forio's zitten we midden in het piratentijdperk. Je hoorde uit 1963 Zoals ik doe. Stel dat je op een zomerse avond buiten zit, vanavond bijvoorbeeld, en je wordt overvallen door wat frisheid. Probeer samen deze dans dan eens.

Anton Geertsen en Hans Voogd, bekend uit de regio Meppel, vormen samen al meer dan 30 jaar het feestduo De Dikdakkers. Ondanks hun jarenlang succes en meer dan 50 uitgebrachte singles, hebben ze toch besloten om eind van dit jaar te stoppen. Een van hun 50 nummers was De Eskimo Dans, een nummer dat je niet wilde onthouden. En de Amerikaanse zanger en songwriter Garland Jeffries schreef en zong zelf het nummer Matador in 1979. Dit naar aanleiding van het feit dat hij in Mexico was beroofd. En dan gaan we nu naar Oostenrijk en meer speciaal naar Tirol.

0: Blijven zitten tijdens het draaien.
1: Bij schijven die blijven.
0: Blijven zitten tijdens het draaien.
1: Op Rozo Radio.

Regelmatig kunnen we je, mede door de grote vraag hierna, minimaal één plaat laten horen per uitzending met een Oostenrijkse inslag. Deze week serveren we Ein kleines Kreuz van het trio Panorama aus Südtirol. Het was een opname uit 2007. En de Amerikaanse rockband Sufaris bracht met succes in 1963 het instrumentale nummer Wipe Out op de markt. En deze gouden ouwe hebben we je door de jaren heen al meerdere keren in schijven die blijven laten horen.

De Amerikaanse rock and roll zanger Del Shannon was bijzonder populair in de jaren 60. Een wereldsucces had hij met Runaway. In de jaren 70 ging het bergafwaarts met hem. Hij wilde zich opkrikken met een mogelijke vakante plaats bij de Traveling Wilburys. Dit lukte niet en hij raakte aan de Prozac. Dat werd helaas letterlijk en figuurlijk zijn einde. Wij draaiden van hem Keep Searching, voor ons een topper onder de klassiekers. En er komt wat binnen aan outfit en stem als je Sugar Lee Hooper hoort. Ze zong Oh Wat Ben Je Mooi. Wie in deze schoen past, die trekken hem aan. En deze artieste stond ooit pikant in de Playboy en had als eerste een, in Nederland dan, een eigen facelift.

0: dominee zegt dat de kerk het huis van God is.
1: Nou, alleen jammer dat hij zo uithuizig is.
0: Oh, daarboven is het heerlijk eten, drinken bij de vleet.
1: Wat eet men met gouden lepels, Kate?

Adèle Bloemendaal was een Amsterdamse actrice, een comedienne, een tv-ster en een toneelspeelster. Ze speelde in series mee, als bijvoorbeeld Citroentje met suiker, Het schaap met vijf poten, Het zonnetje in huis en ze deed ook nog het nodige cabaretwerk. En daarnaast zong ze ook nog samen met Jenny Arian in het satirische nummer Dominee, Dominee. En de Amerikaanse popgroep The Byrds waren bijzonder populair in de jaren 60 en 70. En ze probeerden een tegenhanger te zijn van de Beatles. Een aantal nummers leverden hun succes op. En één daarvan was Mr. Spaceman. In 1966 stonden ze er 6 weken mee in de top 40. Plaats 22 was voor hun als hoogste weggelegd. Als een band als The Shadows gaan spelen, dan kun je dat niet zomaar negeren.

De Shadows waren jarenlang de begeleidingsgroep van Cliff Richard. Ook zonder Cliff werden hun concerten uitverkocht en bezocht. Een van hun nummers, welke telkens terugkwam om uit te voeren, was FBI, een instrumentaal werkstuk uit 1961. En de Amsterdamse zanger Rob Ronalds, die kennen we als zanger van het Levenslied. Meisjes van de Nacht, Mariandel, Haar Rode Lampie, dat zijn enkele nummers van hem die daarvan bekend zijn. In dit rijtje past ook uit 2010 Voor een Zoen. En toen de jonge zanger Boudewijn de Groot nog echt jong was, toen zong hij in 1966 over de verdronken vlinder.

Let My Fire in de originele uitvoering van The Doors duurt meer dan 7 minuten. En die tijd hebben we helaas niet meer. Lieve mensen, de stopwatch hier in de studio geeft aan dat de tijd van stoppen ook daadwerkelijk is gekomen. 2 uur lang kon je luisteren naar een live uitzending van Schijven die Blijven. Een Rozo-programma waar duidelijk muziek in zit. Als je vragen en verzoekjes hebt, die worden hier met plezier ontvangen en worden van antwoorden voorzien. Rest ons nog de wekelijkse tip. Blijf doorgaan met ademhalen. En wist je dat? Een meisje, een slet, wordt genoemd als ze met iedereen aanpakt. Behalve met jou. Groetjes van Anton en mij en tot nog eens.

0: ENC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. In Japan zorgt orkaan Yangmi voor grote overlast. Zo leggen autofabrikanten Toyota en Suzuki vandaag uit voorzorg in totaal 18 fabrieken stil. Vanmiddag wordt bekeken of ze weer open kunnen. Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. 5 dagen na de ramp in Nepal en Tibet is de hoop op overlevenden nagenoeg verdwenen. Het dodental in Nepal staat op meer dan 1000, in Tibet op 16. Er zijn bijna 4000 vermisten. Premier Shah noemt het de grootste ramp ooit in de Himalaya-regio. De wederopbouw kost naar schatting ruim 4 miljard euro. De Chinese staatsrederij COSCO gebruikt verborgen apparatuur op haar schepen om militaire communicatie af te luisteren nabij Amerikaanse kusten. Dat zeggen twee hoge Amerikaanse functionarissen. Het bedrijf zou al tientallen jaren inlichtingen verzamelen voor China. De Chinese ambassade in Washington noemde de beschuldigingen volkomen ongegrond. Israëlische aanvallen op de Gazastrook eisten vandaag 4 levens, waaronder 3 kinderen. Gevechtsvliegtuigen vuurden zeker 12 raketten af in het westen van Gaza-stad. In Deir el-Balah werd een meisje gedood door Israëlisch vuur. Israël zegt doelen te hebben aangevallen vanwege dreigingen tegen militairen. In het Gelderse Overasselt is nog steeds een grote politieactie bezig na een schietincident. Daarbij kwam vannacht iemand om het leven en raakten 2 agenten gewond. Die zijn buiten levensgevaar. Vanochtend loste een arrestatieteam ook nog waarschuwingsschoten. De politie heeft meerdere mensen aangehouden en doet onderzoek naar de toedracht. Het weer tot slot zonnig en meest droog. Alleen in het zuidoosten kan het lokaal wat gaan regenen. Er staat een matige wind uit het westen, aan de kust vrij krachtig. De middagtemperatuur ligt rond de 19 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur.

0: Luister met veel plezier naar Rozo Radio.
1: Rozo Radio.
0: Rozo Radio.
1: Rozo Radio.
2: Ik wou dat ik een rijke gozer was, met in elke zak een slordig miljoen. Ik wist best, als ik die gozer was, wat ik met die poen zou moeten doen. Ik kocht een villa met een zwembad aan de Côte d'Azur, met een Picasso en een Rembrandt aan iedere muur. Ik huurde Dolf van der Linde, gaf elke dag een bal, met de Beatles in de Serre en Dolf in de hal. Ik liet champagne stromen bij sloten tegelijk, en ik zou het wel uit willen schreeuwen: oh mensen, eet en drink zoveel als je wilt, want ik ben zo verschrikkelijk stinkend rijk. Oh, ik wou dat ik een rijke gozer was,

Turkije, een drijvend zeekastel. En ging met al die mooie vrouwen naar elk werelddeel. Dan liet ik me straal van wennen door al dat suikergoed. Ik zou zwelgen in de wijnen, want daarvan bruist het bloed. Grote knoeten van sigaren, wel 7 tegelijk. En ik zou het wel uit willen schreeuwen. Oh mensen, pak maar waar je zin in hebt. Het staat ervoor hoor, want ik ben zo verschrikkelijk stinkend rijk.

helpen, niet eens een zwaar dieet. Ik zag dokters gaan en komen in rijen tegelijk. En ik zou het wel uit willen schrijven, oh mensen help me. Haal de grootste professor, koop desnoods een heel ziekenhuis voor me. We staan er niet zo, doe wat. Het kan me niet schelen wat het kost, want ik ben zo verschrikkelijk stiekem. Wat ben ik blij dat ik niet die gozer ben met in elke zak een slordig miljoen. Ik wist niet, als ik die gozer was, wat ik met die poen zou moeten doen. Ik wil geen villa met een zwembad aan de Côte d'Azur, met een Picasso en een Rembrandt aan elke muur. Ik slaap zo lekker op

En ik zou het wel uit willen schreeuwen. Oh mensen, wees nou niet zo zwaar op de hand. En vind je eigen nou niet zo belangrijk? Doe nou net als ik, want ik voel me zo verschrikkelijk. Zo ongegeneerd. Zo luguber.

een ruige westenwind laveerde langs de haven. De zondagmorgenstraat was leeg en lusteloos. De schepen liggen meer op stalen massagraven dan op de fraaie platen in de reisbureaus. Cafébezoekers zaten achter grote bellen. In half ontwaakte huizen schreeuwden radio's. Op de etages van lichtzinnige hotellen.

En al het water was onzichtbaar door het kroos. En mannen die haar diepe hunkering begrepen, die waren even dun gezaaid als farao's. In een lokaal met 34 kinderzieltjes bleek zij als onderwijzeres zo hopeloos. Dat op een dag zij haar leerplichtige slummieltjes abrupt verliet en met een bus de vrijheid koos.

Ze zag zichzelf in een uitbundig zonnegloren. Met wind omspeelde haren aan de reling staan. Het schip voer statig langs de Azoren. En vele golven golfden op de oceaan. Ze werd omstuurd door hooggeplaatste schepelingen. En ook door knappe of beroemde passagiers. Maar zij gedroeg zich heel gewoon in deze kringen. Ze hief haar glas op en dan zei ze lachend: cheers! Maar s'nachts als 100.000

haven. En langs de wallenkant laveerde een matroos. Terwijl zij zich aan haar visioenen stond te laven, kwam hij eraan gekoerst, verhit en laveloos. Ze voelde plots twee handen in haar lichaam happen. Ze hoorde Domper zeggen, ga je lekker toos. En toen ze in paniek naar hem begon te trappen, was hij verbaasd en ook meteen geweldig boos. Men kan van alles in een haven rond zien drijven.

Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Het kabinet schrapt een groot deel van de geplande miljarden bezuinigingen op de sociale zekerheid, meldt RTL. De korting op uitkeringen en de snellere verhoging van de AOW-leeftijd gaan niet door. De halvering van de WW-duur wordt een jaar uitgesteld. Ook komt er 1,5 miljard euro voor koopkrachtreparatie. Dat moet vooral mensen met lagere inkomens helpen. Frankrijk is vandaag als eerste EU-land begonnen met een extra heffing op extreem goedkope kleding, zogenaamde fast fashion. De maatregel is vooral gericht op webshops als Shein en Temu. De heffing kan oplopen tot 50% van de verkoopprijs. Europese winkels zoals H&M en Zara worden waarschijnlijk niet geraakt door de heffing. 5 dagen na de ramp in Nepal en Tibet is de hoop op overlevenden nagenoeg verdwenen. Het dodental in Nepal staat op meer dan 1000, in Tibet op 16. Er zijn bijna 4000 vermisten. Premier Shah noemt het de grootste ramp ooit in de Himalaya-regio. De wederopbouw kost naar schatting ruim 4 miljard euro. Israëlische aanvallen op de Gazastrook eisten vandaag 4 levens, waaronder 3 kinderen. Gevechtsvliegtuigen vuurden zeker 12 raketten af in het westen van Gaza-stad. In Deir el-Balah werd een meisje gedood door Israëlisch vuur. Israël zegt doelen te hebben aangevallen vanwege dreigingen tegen militairen. Het weer tot slot zonnig en meest droog. Alleen in het zuidoosten kan het lokaal wat gaan regenen. Er staat een matige wind uit het westen, aan de kust vrij krachtig. De middagtemperatuur ligt rond de 19 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.

We vonden het mooi, zo'n soldatenlied. Het kwaad dat ze deden, dat kenden we niet. Maar soms was er dood

0: luister met veel plezier naar Rozo Radio.
1: Rozo Radio.
0: Rozo Radio.
1: Rozo Radio.
2: Lieve moeder, zal eindelijk moederleus u eens melden hoe ik het stik hier in de stad. Ik heb lang gewacht omdat zo zelden ik het een vrij minuutje had. Nu zijn de dames uitgereden in een open koets, heel ziek gekleed. Daar hebben ze een bedoelen mede, maar ik ben vergeten hoe dat heet. Daar hebben ze een bedoelen mede, maar ik ben vergeten hoe dat heet. Ik zou het hier wel kunnen rooien, al is de dienst een beetje zwaar. Mevrouw is heel goed voor de booien, en ook de dame, dat is waar. Eerst dacht ik dat het er dochters waren, maar geen zegt moeder naar ik weet. De melkboer wou het me laatst verklaren, maar ik ben vergeten hoe dat heet. De melkboer wou het me laatst verklaren, maar ik ben vergeten hoe dat heet. Het schijnen rijke lui te wezen, me dunkt het kan niet anders zijn. Ze eten soep, ook wel twee vlezen, een pudding bier en soms ook wijn. Daarna voor het raam, na dineren, blijven ze bijeen in de ochtendkleed. Dat noemen ze daar, ja, laat het praktiseren. Ik ben vergeten hoe dat heet. Dat noemen ze laat het praktiseren, ik ben vergeten hoe dat heet. Nu en dan gaat een juffie lenen, maar een nieuwe komt er dadelijk weer. Nog deze week kwam een uit Venen, ze werd gebracht door een meneer. Ze noemden hem, monsieur Antoine'tje, was een Fransoos, als ik het wel weet. Oh, hij heeft er zeker ook een baantje, maar ik ben vergeten hoe dat heet. Hij heeft er zeker ook een baantje, maar ik ben vergeten hoe dat heet. Wat zoek ik toen voor een paar weken, opeens de politie binnenkwam. Want juffrouw Elsa die ze moest spreken, waarop me het meisje medenam. Het schijnt er oude lui in Laren, maar niet gestichten met wat ze deed. Maar ze was dan ook pas 16 jaar, ik ben vergeten hoe dat heet. Ze was dan ook pas 16 jaar, ik ben vergeten hoe dat heet. Op een avond riep mevrouw me beneden, ze zat met een heer in het salon. Ze zei, ik ben zeer over je tevreden, drink maar eens mee met de baron. Intussen ga ik eens even horen of de meisjes nog niet zijn gereed. Toen vroeg de baron niet aan de oren, maar ik ben vergeten hoe dat heet. Toen vroeg de baron niet aan de oren, maar ik ben vergeten hoe dat heet. Laatst vroeg een heer in mijn presentie, hoe in die dienststellen was beland. Mevrouw zei door een advertentie in het nieuwsblad voor Nederland. Ze spraken toen heel zacht samen. Hij zei toen iets van schande, Kees. En hij gaf de redactie ook een paar namen, maar ik ben vergeten hoe dat heet. Hij gaf de redactie ook een paar namen, maar ik ben vergeten hoe dat heet.

0: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De Duitse politie onderzoekt een vermoedelijke aanslag op een elektriciteitsstation in Brandenburg. Daar zijn meerdere explosieven en middelen om brand te stichten gevonden. Zeker één explosief is afgegaan en meerdere stroomleidingen waren korte tijd onderbroken. Ook viel een deel van de nabijgelegen energiecentrale uit. De algemene stroomvoorziening bleef intact. De schietpartij in Overasselt lijkt verband te houden met een conflict in het drugsmilieu. Volgens ingewijden was de woning van een man die wordt gelinkt aan drugscrimineel Bolle Jos het doelwit. Het conflict zou gaan om honderden kilo's cocaïne. Bij de schietpartij kwam een beveiliger om het leven en raakten twee agenten gewond. Er zijn meerdere personen aangehouden. Het kabinet schrapt een groot deel van de geplande miljarden bezuinigingen op de sociale zekerheid, meldt RTL. De korting op uitkeringen en de snellere verhoging van de AOW-leeftijd gaan niet door. De halvering van de WW-duur wordt een jaar uitgesteld. Ook komt er 1,5 miljard euro voor koopkrachtreparatie. Dat moet vooral mensen met lagere inkomens helpen. 5 dagen na de ramp in Nepal en Tibet is de hoop op overlevenden nagenoeg verdwenen. Het dodental in Nepal staat op meer dan 1000, in Tibet op 16. Er zijn bijna 4000 vermisten. Premier Shah noemt het de grootste ramp ooit in de Himalaya-regio. De wederopbouw kost naar schatting ruim 4 miljard euro. Het weer tot slot zonnig en meest droog. Alleen in het zuidoosten kan het lokaal wat gaan regenen. Er staat een matige wind uit het westen, aan de kust vrij krachtig. De middagtemperatuur ligt rond de 19 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na

0: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot.
1: Het Openbaar Ministerie heeft in hoger beroep opnieuw een levenslange celstraf geëist tegen Richard K. voor de dubbele moord in Wijteveen. Hij schoot in 2024 eerst een vrouw dood en bracht kort daarna haar partner om het leven. Volgens het OM handelde K. met voorbedachte raden na een langdurig conflict over een woning. Rijkswaterstaat heeft de geplande nachtelijke sluiting van het Amsterdam-Rijnkanaal uitgesteld tot donderdag. Aanvankelijk zou de vaarweg vanaf vannacht deels gesloten worden vanwege een tekort aan verkeersbegeleiders. Branchevereniging Koninklijke Binnenvaart Nederland dreigde naar de rechter te stappen. Er wordt nu gezocht naar mogelijke alternatieven. De Duitse politie onderzoekt een vermoedelijke aanslag op een elektriciteitsstation in Brandenburg. Daar zijn meerdere explosieven en middelen om brand te stichten gevonden. Zeker één explosief is afgegaan en meerdere stroomleidingen waren korte tijd onderbroken. Ook viel een deel van de nabijgelegen energiecentrale uit. De algemene stroomvoorziening bleef intact. Het kabinet schrapt een groot deel van de geplande miljardenbezuinigingen op de sociale zekerheid, meldt RTL. De korting op uitkeringen en de snellere verhoging van de AOW-leeftijd gaan niet door. De halvering van de WW-duur wordt een jaar uitgesteld. Ook komt er 1,5 miljard euro voor koopkrachtreparatie. Dat moet vooral mensen met lagere inkomens helpen. Het weer, eerst nog zonnig, vanavond blijft het droog, maar in de loop van de nacht kan er vooral in het westen lokaal een bui vallen. Er staat een zwakke tot matige zuidwestenwind en de minimumtemperatuur ligt tussen 11 en 16 graden. En tot zover het nieuws.

0: tafel niet ontstoken, was haar kies wel afgebroken, of haar voeten waren schimmelig en nat.
1: Vieze Lize had altijd wat.
0: En ook vriendjes of vriendinnetjes, die had ze niet.

0: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Van de 34 aangehouden verdachten in verband met de schietpartij in Overasselt zijn onder andere Fransen, Belgen en Nederlanders. Plaatsvervangend hoofdofficier Monique Vinkenstein van het parket Oost-Nederland meldde tijdens een persconferentie dat zij verdacht worden van moord, doodslag en voorbereiding van ontvoering. Meer aanhoudingen worden verwacht. Volgens het Duitse zakenblad Wirtschaftswoche wil de raad van bestuur van Volkswagen 4 fabrieken sluiten als onderdeel van een grote reorganisatie. De fabrieken in Emden en Zwickau stoppen in 2031, Hannover in 2032 en Neckarsulm in 2034. Volkswagen overweegt daarnaast 100.000 banen te schrappen, waarvan de helft in Duitsland. Vakbond IG Metall verzet zich hiertegen. Het Openbaar Ministerie heeft in hoger beroep opnieuw een levenslange celstraf geëist tegen Richard K. voor de dubbele moord in Wijtenveen. Hij schoot in 2024 eerst een vrouw dood en bracht kort daarna haar partner om het leven. Volgens het OM handelde K. met voorbedachte raden na een langdurig conflict over een woning. En het Japanse kroonprinselijk paar Akishino en Kiko is op 9 september aanwezig bij de uitvaart van de vrijdag overleden Noorse koning Harald. De uitvaartdienst vindt plaats in de Osloose Domkerk. Ook koning Frederik en koningin Mary van Denemarken en het Belgische koningspaar Philippe en Mathilde zijn aanwezig. En dan het weer nog. Vanavond is het zonnig tot zonsondergang en dat is tegen 8:30. Later in de avond trekken vanuit het westen velden hoge bewolking over het land. Het blijft droog en halverwege de avond is het ongeveer 15 graden. Vannacht blijft het op veel plaatsen droog, maar in de loop van de nacht stijgt vanuit het westen de kans op een lokaal buitje. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur.

komen met mij. Hebben ze geen tipschoenen? Hé, hoe moet dat nou? Dat sandalen met harde zool. Nee, het moet echt tipschoenen zijn. Nou ja, kijk maar.

Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Een 39-jarige vrouw uit Amstelveen heeft het West-Nijl-virus opgelopen in Nederland en ontwikkelde hersenvliesontsteking, wat bij ongeveer 1 op de 100 besmette mensen voorkomt. Het is de vierde vastgestelde besmetting dit jaar. Eerder overleden een 78-jarige man uit Utrecht en een vrouw uit de regio Drenthe in augustus aan het virus. NAVO-topman Mark Rutte sluit zich aan bij Duitsland en stelt dat het bewijs duidelijk is dat Rusland achter de droneaanval op het vliegveld van Leipzig zat. Hij steunt de tegenmaatregelen die Duitsland dinsdag aankondigde en belooft dat de NAVO zijn beschermingsvermogen voor bondgenoten blijft versterken. Van de 34 aangehouden verdachten in verband met de schietpartij in Overasselt zijn onder andere Fransen, Belgen en Nederlanders. Plaatsvervangend hoofdofficier Monique Vinkenstein van het parket Oost-Nederland meldde tijdens een persconferentie dat zij verdacht worden van moord, doodslag en voorbereiding van ontvoering. Meer aanhoudingen worden verwacht. Het Openbaar Ministerie heeft in hoger beroep opnieuw een levenslange celstraf geëist tegen Richard K. voor de dubbele moord in Wijtenveen. Hij schoot in 2024 eerst een vrouw dood en bracht kort daarna haar partner om het leven. Volgens het OM handelde K. met voorbedachte raden na een langdurig conflict over een woning. En dan het weer nog. Vanavond is het zonnig tot zonsondergang en dat is tegen 8:30. Later in de avond trekken vanuit het westen velden hoge bewolking over het land. Het blijft droog en halverwege de avond is het ongeveer 15 graden. Vannacht blijft het op veel plaatsen droog, maar in de loop van de nacht stijgt vanuit het westen de kans op een lokaal buitje. En tot zover het uur na uur.

En ja, alle plaatjes zijn uitgezocht. Ze staan allemaal klaar. En de eerste liggen natuurlijk al op de draaitafels. En we hebben een heel leuk gevarieerd programma, vind ik zelf, vandaag. En ik zou zeggen, blijf lekker luisteren tot 12 uur.

Dat waren alweer de eerste drie van vandaag, van dit programma natuurlijk. Specie Tracy, dat was de eerste plaat, dat was een hit in 1971. Dat is alweer heel lang geleden, maar het was een knijter van een hit. En ze noemen het de bouwvakkershit. En het was Wim Schel. Die kwam een beetje uit de kanten van Oud-Gastel, als ik me herinner. En ja, dat was echt wel een hit, ja. Daarna Al Stewart met The Year of the Cat. En daarnet zaten we onder de Moon of Love van Show Waddy Waddy. Het is natuurlijk een beetje vakantieperiode. Dus we gaan ook even naar het buitenland. Hier is Rocco Granata en Marina.

Had u hem herkend? Johnny Cash natuurlijk met de Ring of Fire en de originele uitvoering van het nummer van Mieke was de Engelbewaarder. De volgende, dat zijn een aantal leuke meisjes.

0: Dus we hebben ze zelf ook ontmoet in de jaren 80. Nee, en ze waren heel vriendelijk. Nee?
1: Nee, eentje hoger.
0: Oh, eentje hoger. Dat klopt. Die komen daarna. We hebben er nog één. Die hebben we ook ontmoet. Die is ook heel aardig. René Schumann en Lonely Girl.

Manuel Goodbye, André Landers. Ja, dat was volgens mij eigenlijk een actrice die dan een plaatje maakte. Want dat was wel leuk natuurlijk. Ja, voor hadden we de bekendste schuiverplaat die we maar kunnen verzinnen. Jean Birkin natuurlijk met Je t'aime mon plu. De Dolly Dutjes met Hey la dia dio. En nu is het tijd voor een vakman. Helaas staat, heeft iemand hem afgekraakt. Terwijl gelukkig iedereen zegt dat het anders is. We hebben het over Ben Kramer. En hier is zijn hit, De Clown.

Zo, had je lekker meegezongen? Nou, wij wel hoor. Wij doen dat gewoon hier zo in de studio. We krijgen er gewoon ook wel een apart gevoel van binnen. Want het is hier lekker cool in de studio. Dus we kunnen volop door. Jack Jersey was ook nog aanwezig. Sorry, net als de Ronettes. En natuurlijk Ben Kramer, maar die hadden we al gehoord. We gaan vandaag allemaal hele leuke aparte plaatjes, vind ik wel. Net als de volgende. Dus als je het hoort, dan herken je meteen natuurlijk. Ring, ring, I've got to sing. Hier is Verre Girard.

0: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. De Verenigde Staten voeren nieuwe aanvallen uit op doelen van de Iraanse revolutionaire garde als reactie op Iraanse aanvallen op schepen in de straat van Hormuz en landen met Amerikaanse militairen. Explosies werden gemeld in Bandar Abbas, Sirik en op het eiland Qasem. Zondag beschoten de VS al het Iraanse eiland Larak. Het kabinet past de plannen voor kinderopvangtoeslag aan. Volgend jaar stijgt de vergoeding minder sterk dan eerder gepland. De maatregel levert eenmalig 350 miljoen euro op. Dit geld is nodig omdat het minderheidskabinet de oppositie tegemoet komt met koopkrachtreparatie. In 2029 verdwijnt de toeslag volledig en betaalt de overheid kinderopvang rechtstreeks, waarbij ouders nog 4% eigen bijdrage betalen. Een 39-jarige vrouw uit Amstelveen heeft het West Nile-virus opgelopen in Nederland en ontwikkelde hersenvliesontsteking, wat bij ongeveer 1 op de 100 besmette mensen voorkomt. Het is de vierde vastgestelde besmetting dit jaar. Eerder overleden een 78-jarige man uit Utrecht en een vrouw uit de regio Drenthe in augustus aan het virus. Van de 34 aangehouden verdachten in verband met de schietpartij in Overasselt zijn onder andere Fransen, Belgen en Nederlanders. Plaatsvervangend hoofdofficier Monique Vinkenstein van het parket Oost-Nederland meldde tijdens een persconferentie dat zij verdacht worden van moord, doodslag en voorbereiding van ontvoering. Meer aanhoudingen worden verwacht. En dan het weer nog. Vanavond is het zonnig tot zonsondergang en dat is tegen 8:30. Later in de avond trekken vanuit het westen velden hoge bewolking over het land. Het blijft droog en halverwege de avond is het ongeveer 15 graden. Vannacht blijft het op veel plaatsen droog, maar in de loop van de nacht stijgt vanuit het westen de kans op een lokaal buitje. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur, dag na dag,
2: dag na dag, 24 uur per dag,
1: jouw radio,
2: Rozo Radio.
1: Kijk online mee naar de playlist van de platenkast. www.rozoradio.nl

0: Goedemorgen!
1: Goedemorgen, ja, zomerse plaatjes zitten hier gewoon in de kast bij Rose Radio. Dolce Vita van Ryan Paris en natuurlijk ook Neil Diamond met zijn Beautiful Noise, The Arms of Mary, Sutherland Brothers and Quiver en daarvoor hadden we al veel te mooi, inderdaad. We hebben nog een heel leuk plaatje gevonden. Staat hier ook zomaar in de kast en het is natuurlijk een hele bekende, is ook heel vaak aangevraagd. We hebben het natuurlijk over Gerard de Vries en Teddy Bear.
2: Ik heb veel gereisd en veel dingen gedaan om een stuk van de wereld te kunnen zien. In Amerika ben ik bijna 2 jaar lang truckchauffeur geweest. En uit die tijd komt dit verhaal. Ik stond met mijn truck even buiten een klein plaatsje in het zuiden en nam mijn papieren door voor wat betreft de lading en mijn bestemming. Mijn mobilofoon stond zoals altijd aan op kanaal 19 en plotseling hoorde ik op de lijn de stem van een kleine jongen. Hij zei: "Hey, is er iemand die luistert? Hey truckchauffeurs, praat eens tegen Teddy Bear." Ik drukte mijn knop in en zei: "Je hebt er eentje, Teddy Bear." En de stem van de jongen kwam weer in de lucht. "Ik wil je niet van je werk houden en je eigenlijk niet storen, want mam heeft gezegd dat ik je niet mocht oproepen en van die mobilofoon af moest blijven." "Ja, sorry hoor. Ik voel me een beetje eenzaam en het helpt als je eens met iemand praten kan. Want het is een van de weinige dingen die je kan doen. Ik kan niet lopen." Ik nam de microfoon en zei dat hij net zo lang mocht praten als hij wilde. "Dit is eigenlijk de mobilofoon van mijn vader, maar hij is nu van mam en mij. Mijn pa heeft een ongeluk gehad en die is er niet meer. Mam werkt voor ons beiden en ik ben niet zo'n beste hulp voor haar. Ik kan niet goed uit de weg. Ze zegt vaak: 'Geen zorgen, we redden het wel.' Maar soms hoor ik haar 's avonds laat in bed huilen. Jullie hebben het druk, maar er is maar één ding dat ik graag zou willen. Omdat mijn vader me wel eens meenam op een rit. Maar dat kan nu niet meer." Niet één chauffeur kwam op het radiokanaal zolang die jongen met me in gesprek was. Ik kreeg medelijden met hem, want ik dacht aan mijn eigen knul thuis. Mijn pa zei indertijd: "Eens zal deze truck voor jou zijn, Teddy. Maar ik zou toch nooit in een 18-wieler kunnen rijden. Gelukkig zorgt deze oude zendontvanger nog voor een beetje verbinding met al mijn vrienden in de trucks. Hey, mam komt zo thuis, dus ik moet sluiten. Maar toeter eens als je langs rijdt, dan weet ik dat jij het bent. En dan kom ik wel weer eens op de lijn." "Zeg Teddy Bear, waar woon je precies?" vroeg ik hem. Hij noemde zijn adres. Gelukkig had ik geen bederfelijke vracht. Ik keerde mijn truck en reed naar zijn huis. Toen ik de hoek omkwam en de straat inreed, wist ik niet wat ik zag. Een stuk of 12 enorme trucks stonden in kolonnen geparkeerd. Alle chauffeurs uit de omtrek hadden de oproep van Teddy Bear gehoord en bezorgden hem nu een waar feest. Ze tilden hem van de ene truck in de andere en overal mocht hij even achter het stuur in de cabine. Als laatste zat hij in mijn truck. En daarna zette ik hem in zijn stoel terug. Als ik ooit geluk heb gezien, geluk zoals ik nooit in mijn leven weer zal zien, dan was het dit keer het geluk in het gezicht van die knul. Ik ging met de pet rond om zijn moeder ook nog iets te kunnen geven en alle jongens namen afscheid van Teddy Bear voordat zijn moeder thuis zou komen. Toen ik weer achter het stuur zat, stonden er tranen in mijn ogen, omdat ik had gezien hoe je heel eenvoudig iemand blij kunt maken. Toen kwam er nog een verrassing. Een vrouwenstem op de lijn met: "Bedankt van Teddy's moeder. We wensen jullie alle goeds en zullen bidden voor een veilige rit. Jullie hebben een droom van mijn jongen werkelijkheid gemaakt. Ik ga maar van de lijn, anders ga ik zelf nog huilen. God bless you."

0: Martijn, neem me niet kwalijk dat ik even onderbreek, maar zou u mij misschien even op mijn rug willen krabbelen?
1: Zeg Doris, heb je dan niks beters voor me?
0: Nee. Je moet je even goed luisteren. Het is niet wat u denkt, maar kijk even in mijn kraag. Hier, moet je opletten. Er wonen twee motten.

jas. Ik voelde me eerst een beetje belacht. Ik dacht eens net of er wat aan me knacht. Maar toen kreeg ik die gaten in de gaten.

haar Charlotte. En hem noem ik Bas. Die dotte van moeder in mijn oude jas. Ik ben een geboren eenzaam mens, maar het was mijn eigen wijze wens. Een echt verbond heb ik steeds kunnen verhinderen. En dan zeggen mijn relaties tegen mij: maar joh, breng toch die jas naar de stomerij, want dat fort dat begint al knapjes te verminderen.

Ja, Doris natuurlijk met de twee motten en begint hier ineens een telefoon te rammelen. Ja, we zijn gewoon live, dus dat gaat dat gewoon gebeuren natuurlijk. En ik wou zeggen, de twee motten, de originele van Doris natuurlijk, Gerard Joling heeft hem gedaan en meerdere artiesten. Maar er gaat niks boven het origineel. Zo is dat ook nog eens een keer. Daarvoor hadden we Starship, We Built a City en ze zijn nog steeds bezig. Ze kunnen maar niet stoppen. James Lloyd, die blijft lachen. En wij gaan naar 3T. I need you.

0: Kijk online mee naar de playlist van de platenkast. www.rozoradio.nl.
1: Met dank aan onze webmaster natuurlijk. Die was weer razendsnel vanmorgen om alles weer op te zetten. En wij waren nog bezig met de platen uit de kast te halen. En hebben we toch vrij snel een lijst van kunnen maken. En André heeft hem ook vrij snel kunnen plaatsen. Dus wil je nog nakijken wat we allemaal gedraaid hebben of wat we nog gaan draaien? Kijk gewoon op www.rozoradio.nl en dan bij onze playlist. Dan komt het allemaal goed. Dit was Lou Reed trouwens met een Perfect Day. André Hazes, die was nog verliefd. En Brenda, die zei nog steeds sorry. Bij het volgende plaatje hebben we altijd hetzelfde grapje. Het kleine groene zakje. George Baker.

0: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Sinds 1 juli geldt in de hele EU een heffing van 3 euro op kleine pakketjes uit China. In juli en augustus daalde het aantal van zulke pakketjes met 46%. Bedrijven schakelen over op bulkinvoer via Europese magazijnen. De maatregel leverde de overheid in 1 maand 35 miljoen euro op. Zoekteams hebben de locatie gevonden van een hoge snelheidsveer dat zondag zonk voor de kust van Cyprus. Het schip was onderweg van Cyprus naar het Turkse Tasuchu toen het kapseisde. Zeker 8 van de meer dan 250 opvarenden kwamen om het leven en nog ongeveer 20 mensen worden vermist. De kapitein en bemanning zijn gearresteerd wegens nalatigheid. De Verenigde Staten voeren nieuwe aanvallen uit op doelen van de Iraanse Revolutionaire Garde als reactie op Iraanse aanvallen op schepen in de straat van Hormuz en landen met Amerikaanse militairen. Explosies werden gemeld in Bandar Abbas, Sirik en op het eiland Qasem. Zondag beschoten de VS al het Iraanse eiland Larak. Een 39-jarige vrouw uit Amstelveen heeft het West Nile-virus opgelopen in Nederland en ontwikkelde hersenvliesontsteking, wat bij ongeveer 1 op de 100 besmette mensen voorkomt. Het is de 4e vastgestelde besmetting dit jaar. Eerder overleden een 78-jarige man uit Utrecht en een vrouw uit de regio Drenthe in augustus aan het virus. En dan het weer nog. Vanavond is het zonnig tot zonsondergang en dat is tegen 8:30. Later in de avond trekken vanuit het westen velden hoge bewolking over het land. Het blijft droog en halverwege de avond is het ongeveer 15 graden. Vannacht blijft het op veel plaatsen droog, maar in de loop van de nacht stijgt vanuit het westen de kans op een lokaal buitje. En tot zover het nieuws.
1: Uur naar

0: De heetste hits. De heetste hits.
1: 24 uur per dag.
2: Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio.

0: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Het zwaar getroffen Nepalese dorp Betrawati, waar 90% onder modder ligt, ontving 5 dagen na de ramp via helikopter de eerste noodhulp. Militairen onderzoeken of een noodbrug aangelegd kan worden over 200 meter weg onder 10 meter modder. Bijna 80% van de bevolking kwam om bij de vloedgolf. In mei verbleven ruim 750 jongeren in een 1-op-1 plaatsing, waarbij ze het grootste deel van de dag exclusief met 1 of meer begeleiders zijn. Minister Mirjam Sterk van Jeugd zegt geschrokken te zijn. Daarnaast zitten ongeveer 1550 jongeren bij jeugdhulpaanbieders buiten hun regio, mogelijk zelfs in het buitenland, zonder garantie op passende zorg. Sinds 1 juli geldt in de hele EU een heffing van 3 euro op kleine pakketjes uit China. In juli en augustus daalde het aantal van zulke pakketjes met 46%. Bedrijven schakelen over op bulkinvoer via Europese magazijnen. De maatregel leverde de overheid in 1 maand 35 miljoen euro op. De Verenigde Staten voeren nieuwe aanvallen uit op doelen van de Iraanse revolutionaire garde als reactie op Iraanse aanvallen op schepen in de straat van Hormuz en landen met Amerikaanse militairen. Explosies werden gemeld in Bandar Abbas, Sirik en op het eiland Qasem. Zondag beschoten de VS al het Iraanse eiland Larak. En dan het weer nog. Later in de avond trekken vanuit het westen velden hoge bewolking over het land. Het blijft droog en halverwege de avond is het ongeveer 15 graden. Vannacht blijft het op veel plaatsen droog, maar in de loop van de nacht stijgt vanuit het westen de kans op een lokaal buitje. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur. Dag.

Het is laat, het is licht, het is morgen. En vandaag is gisteren geworden. Kom vriend, wij heffen nog een glas op wat zal komen en wat was. Een nieuwe dag, de vroege vogels staan al op. Binnen een uur draait deze hele wereld zot. Dan staan de auto's zij aan zij op een weg die God weet waarheen leidt. Kom vriend, we pakken zo direct de eerste trein om voor de avond ergens in Parijs te zijn. En ik laat jou zien waar ik wou wonen, in de Rue de Mouffetard, met de vrouw van mijn dromen. Ik was 19 jaar, met de pretentie van een dichter die nog niets geschreven heeft en die alleen in zijn verbeelding tot de bodem heeft geleefd. En het café waar ik kwam, op de Place de Clichy, tussen hoeren en heren, tussen alles en niets, tussen schrijvers en schilders met vergeten namen. Ze deden niet veel, maar ze konden goed praten.

draait. Wij jagen allemaal op iets of worden opgejaagd. Laat ons doen alsof er niemand op ons wacht. Laat ons reizen door de tijd. Naar dat wat was.

Het is laat, het is licht, het is morgen. En vandaag is gisteren geworden. Kom vriend, wij heffen nog één glas op wat zal komen. En wat was? Op dat wat zal komen en dat wat was. Nog één glas vriend, op wat zal komen. Op dat wat zal komen.

0: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Zelensky heeft luchtvaartmaatschappijen gewaarschuwd dat het Russische luchtruim totaal onveilig is zolang de oorlog duurt. Hij stelde dat er drones op grote schaal zullen vliegen. In 2014 werd vlucht MH17 boven Oekraïne neergeschoten waarbij 298 mensen omkwamen, onder wie 196 Nederlanders. De Europese gasprijs bereikt het hoogste niveau sinds 2023 nadat nieuwe gevechten tussen Iran en de VS de hoop op opening van de straat van Hormuz deden verdwijnen. Op handelsplaats TTF steeg de gasprijs dinsdag met 6% tot 74 euro per megawattuur, mede doordat golfstaten deze zeestraat gebruiken voor vloeibaar aardgastransport. Het zwaar getroffen Nepalese dorp Betrawati, waar 90% onder modder ligt, ontving 5 dagen na de ramp via helikopter de eerste noodhulp. Militairen onderzoeken of een noodbrug aangelegd kan worden over 200 meter weg onder 10 meter modder. Bijna 80% van de bevolking kwam om bij de vloedgolf. Sinds 1 juli geldt in de hele EU een heffing van 3 euro op kleine pakketjes uit China. In juli en augustus daalde het aantal van zulke pakketjes met 46%. Bedrijven schakelen over op bulkinvoer via Europese magazijnen. De maatregel leverde de overheid in 1 maand 35 miljoen euro op. En dan het weer nog. Later in de avond trekken vanuit het westen velden hoge bewolking over het land. Het blijft droog en halverwege de avond is het ongeveer 15 graden. Vannacht blijft het op veel plaatsen droog, maar in de loop van de nacht stijgt vanuit het westen de kans op een lokaal buitje. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur.

Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Ozon, een grote Russische webwinkel, gaat verkopers de mogelijkheid bieden hun voorraad op te slaan in Kazachstan. Van daaruit worden bestellingen geleverd aan klanten in Rusland, Kazachstan en Kirgizië. Dit besluit volgt op Oekraïnse aanvallen op Ozon distributiecentra, waardoor logistieke centra in Belgorod, Rostov aan de Don en Ufa sloten. Ozon verkoopt militaire goederen zoals droneonderdelen en kogelwerende vesten. Rotterdamse agenten achtervolgden afgelopen weekend een minderjarige jongen die op een opgevoerde fatbike reed met meer dan 80 km per uur op de weg tussen Rotterdam en Barendrecht. De jongen negeerde een stopteken en zwabberde over de weg. Uiteindelijk werd hij klemgereden en aangehouden. De fatbike, waarop een doos met mogelijk een accu was bevestigd, is in beslag genomen. Zelensky heeft luchtvaartmaatschappijen gewaarschuwd dat het Russische luchtruim totaal onveilig is zolang de oorlog duurt. Hij stelde dat er drones op grote schaal zullen vliegen. In 2014 werd vlucht MH17 boven Oekraïne neergeschoten, waarbij 298 mensen omkwamen, onder wie 196 Nederlanders. Het zwaar getroffen Nepalese dorp Betrawati, waar 90% onder modder ligt, ontving 5 dagen na de ramp via helikopter de eerste noodhulp. Militairen onderzoeken of een noodbrug aangelegd kan worden over 200 meter weg onder 10 meter modder. Bijna 80% van de bevolking kwam om bij de vloedgolf. En dan het weer nog. Vannacht blijft het op veel plaatsen droog, maar in de loop van de nacht stijgt vanuit het westen de kans op een lokaal buitje. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind ligt de temperatuur tussen 11 en 16 graden. Woensdagochtend is er vrij veel bewolking en plaatselijk komt het tot een bui. Bij matige zuidwestenwind is het rond 9 uur 15 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.

Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Ozon, een grote Russische webwinkel, gaat verkopers de mogelijkheid bieden hun voorraad op te slaan in Kazachstan. Van daaruit worden bestellingen geleverd aan klanten in Rusland, Kazachstan en Kirgizië. Dit besluit volgt op Oekraïnse aanvallen op Ozon distributiecentra, waardoor logistieke centra in Belgorod, Rostov aan de Don en Ufa sloten. Ozon verkoopt militaire goederen zoals droneonderdelen en kogelwerende vesten. Rotterdamse agenten achtervolgden afgelopen weekend een minderjarige jongen die op een opgevoerde fatbike reed met meer dan 80 km per uur op de weg tussen Rotterdam en Barendrecht. De jongen negeerde een stopteken en zwabberde over de weg. Uiteindelijk werd hij klemgereden en aangehouden. De fatbike, waarop een doos met mogelijk een accu was bevestigd, is in beslag genomen. Zelensky heeft luchtvaartmaatschappijen gewaarschuwd dat het Russische luchtruim totaal onveilig is zolang de oorlog duurt. Hij stelde dat er drones op grote schaal zullen vliegen. In 2014 werd vlucht MH17 boven Oekraïne neergeschoten, waarbij 298 mensen omkwamen, onder wie 196 Nederlanders. Het zwaar getroffen Nepalese dorp Betrawati, waar 90% onder modder ligt, ontving 5 dagen na de ramp via helikopter de eerste noodhulp. Militairen onderzoeken of een noodbrug aangelegd kan worden over 200 meter weg onder 10 meter modder. Bijna 80% van de bevolking kwam om bij de vloedgolf. En dan het weer nog. Vannacht blijft het op veel plaatsen droog, maar in de loop van de nacht stijgt vanuit het westen de kans op een lokaal buitje. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind ligt de temperatuur tussen 11 en 16 graden. Woensdagochtend is er vrij veel bewolking en plaatselijk komt het tot een bui. Bij matige zuidwestenwind is het rond 9 uur 15 tot 18 graden. En tot zover het nieuws. Uur na uur.